0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar hij bleef al die tijd toch buiten beeld. De zaak geldt als een van de grootste dwalingen bij de Britse justitie. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd, maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf en dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
0: Op de site van een chemiebedrijf in de Antwerpse haven is de voorbije dag een dodelijk ongeval gebeurd. Een werknemer werd er aangereden door een voertuig. De man overleefde de klap niet. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep, achter Schotland dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
3: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Hits, live.
5: Die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaan-oever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Lianna, het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Lianna die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Lianna verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Lianna met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
5: En minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
7: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
5: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn.
1: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Hits Live.
4: Okay. Uit een onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaan-oever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gaza-strook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
5: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
4: En in Seoul in Zuid-Korea hebben duizenden mensen geprotesteerd. Ze eisen dat de lokale verkiezingen eerder deze week opnieuw worden georganiseerd, omdat er een tekort was aan stembiljetten. Daardoor zou een aantal mensen niet hebben kunnen stemmen. In zo'n 50 van de 14.300 stembureaus waren er niet voldoende biljetten en in ruim 20 stembureaus werd het stemmen stopgezet. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

M&M hits.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
2: M&M Hits Live.
3: Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zijn totale rakettenarsenaal beschikt.
4: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
5: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
4: Correct, yes.
5: Okay.
3: Uit een onderzoek van de verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. En op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden op de Jordaanoever al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: M&M hits.
1: Altijd de beste hits.
0: Non-stop.

0: Goedemorgen, het is 6 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter, omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er bijvoorbeeld 668 en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
1: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daarbij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
0: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Ze zegt dat er maatregelen zijn genomen, maar dat die vaak pas op termijn effect zullen hebben. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten. En nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken, zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, die kan een boete krijgen. De prijzen van wat we in de supermarkt kopen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: M&M Hits Live.
5: Straks nog dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT 1 en op VRT Max. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust onder meer radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben. Die waren afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De afgelopen dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. En dan begin volgende week wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid en tussen 18 en 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Vorige nacht waren er bijvoorbeeld 668 zogenoemde grondslapers en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
0: Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming over hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden varen. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of die geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord had al gesteld dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten en nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren kan een boete krijgen. Dat zegt de Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
2: Wij willen vooral mensen die kandidaat huurder zijn en huurder zijn in de sociale huisvestingssector aanmoedigen, aanzetten om eerst en vooral Nederlandse taallessen te leren en anderzijds ook beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, omdat we er absoluut van overtuigd zijn dat als we als samenleving miljarden investeren in sociale woningen, dat er ook voor een stuk een inspanning zou moeten kunnen gebeuren.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions voor een jackpot.

0: De energieprijzen stijgen. De prijzen in de supermarkt met een paar maanden vertraging ook stijgen. Dus ja, we verwachten eigenlijk dat we in de komende maanden ook weer stijgingen gaan zien in de producten in de supermarkt.
1: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT 1. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien. Zwaar bewolkt weer vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Sst, luister.
7: Superdeals!
6: Hoor je het ook?
7: Superdeals!
6: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
13: Sorry, maar het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
15: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. M&M Hits.
17: Altijd.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig, ze gaan
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker. Ja.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Dag buurvrouw, schone dag vandaag hè?
14: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee hè?
13: Echt? Oh, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: M&M Hits.
17: Altijd de beste hits.
16: Non-stop.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongen.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams. Het is 8 uur.
8: VRT Nieuws.
9: De prijzen in de supermarkten blijven stabiel. Vorige maand stegen ze met 0,27%. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit de maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is wel een stuk duurder dan vorig jaar, groenten zijn dan weer goedkoper. Maar over het algemeen zijn de prijzen nog altijd veel hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. En Laura Klaes van Testaankoop verwacht dat de prijsstijging de komende maanden mogelijk opnieuw sneller zal gaan.
10: Omdat we natuurlijk opnieuw met stijgingen zitten in de energieprijs, door dit keer de oorlog in het Midden-Oosten. We hebben gezien, al eerder met de oorlog in Oekraïne, dat als de energieprijzen stijgen, de prijzen in de supermarkt met een paar maanden vertraging ook stijgen. Dus ja, we verwachten eigenlijk dat we in de komende maanden ook weer stijgingen gaan zien in de producten in de supermarkt.
9: In Anderlecht is een dakbrand aan de gang met zware rookontwikkeling. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloerse verdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluimen zijn tot ver te zien. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders moeten Nederlands leren en zich inschrijven bij de VDAB terwijl ze naar werk zoeken. Wie dat weigert, zal meer huur moeten betalen, zegt Vlaamse minister van Wonen Hans Bonte.
11: En voor de laatste inkomens gaat dat over extra €50 per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomensgroepen, naar €150 per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
9: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten hebben dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. In de Nations League hebben de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Zo blijven ze tweede in de groep na Schotland. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Tessa Willard, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat voor de Flames.
12: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd, maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt en dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
9: Het is zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust, maximaal tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog.
8: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: M&M heet Life.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
2: Uw mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: M&M Hits. Altijd.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: M&M hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: In mode draait alles om trends, maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: M&M Hits.
4: Het is 9 uur.
3: 14 nieuws.
5: Er komt misschien een verlenging van de abortustermijn. Minister van Justitie Annelies Verlinde legt die weer op tafel. CD&V heeft een wettekst klaar om die termijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde nogthans om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar verder dan 14 weken wil haar partij CD&V dus niet gaan.
6: Dit is een heel fundamenteel thema dat gaat over het ongeboren leven, waarbij wij met dit voorstel trachten een evenwicht te vinden tussen meer ruimte voor de autonomie voor de vrouw, maar tegelijkertijd de bescherming van het ongeboren leven. Het is zo dat als een vrijwillige zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden na 15 weken, dat de ingreep veel drastischer is. Ook op het moment dat de foetus al veel verder ontwikkeld is. Het is precies dat evenwicht dat gezocht wordt met dit voorstel.
5: Vrouwen die slachtoffer werden van een verkrachting zouden wel tot 18 weken hun zwangerschap kunnen afbreken. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat inlichtingendiensten hebben verspreid. Lucas Lecluze, waarover gaat het concreet?
7: Wel, het zijn medewerkers van het Pentagon die merken dat Israël actief mensen gaat benaderen om informatie te verzamelen over interne discussies die worden gevoerd binnen de regering van Donald Trump. Vooral discussies die gaan over de oorlog in Iran. Ze doen dat met spionnen, maar bijvoorbeeld ook door toestellen te hacken, en dat heeft nu echt wel een kritiek niveau bereikt, staat er in dat rapport.
5: De VS en Israël zijn nogthans bondgenoten, al staat hun relatie onder druk. Israël blijft de gewapende groep Hezbollah in Libanon bombarderen. En als dat niet stopt, wil Iran niet onderhandelen over vrede met de VS. Ondertussen blijven de VS en Iran elkaar aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de ooit 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat vandaag en morgen het Hommelweekend organiseert om meer aandacht te vragen voor de pluizige wilde bijensoort. De hommel is heel belangrijk voor onze natuur en ook voor de economie, zegt Natuurpunt.
8: Als het gaat over bestuiving, dan denken mensen vaak aan honingbijen, maar wilde bijen, waaronder die hommels, zijn ook heel efficiënte bestuivers. Dus het is niet alleen belang voor de natuur, maar er is bijvoorbeeld ook een economisch belang. De bestuiving van planten, denk aan heel de fruitsector in Limburg, die is ook afhankelijk van die bestuivers. Dus het is effectief essentieel dat we die hommels helpen en beschermen.
5: In de Nations League hebben de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Zo blijven ze tweede in de groep na Schotland. Dinsdag is er een laatste kans in en tegen Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Het is zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust, maximaal tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: M&M Hits Live.

0: alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Altijd de beste hits.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, roséweken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: Hier Pippa de kat.
1: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
0: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
1: Je kunt ook vriend worden.
0: Van Maxizo.
1: De dierenwinkel met de lage prijzen.
0: Dan krijg je de specialetjes.
1: Plezante tips, eerste klas advies.
0: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
1: Daar zijn vrienden voor.
0: Ah ja.
1: Ah ja.
2: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Medi-market.
8: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: komt misschien een verlenging van de abortustermijn. CD&V heeft daarover een wetsvoorstel klaar. Op dit moment kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden. Dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde nochtans om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Dat gaat te ver voor CD&V en kan enkel bij slachtoffers van een verkrachting.
1: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
0: Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat inlichtingendiensten hebben verspreid. Lucas Lecluze, waarover gaat het concreet?
2: Wel, het zijn medewerkers van het Pentagon die merken dat Israël actief mensen gaat benaderen om informatie te verzamelen over interne discussies die worden gevoerd binnen de regering van Donald Trump. Vooral discussies die gaan over de oorlog in Iran. Ze doen dat met spionnen, maar bijvoorbeeld ook door toestellen te hacken. En dat heeft nu echt wel een kritiek niveau bereikt, staat er in dat rapport.
0: De VS en Israël zijn nochtans bondgenoten, al staat hun relatie onder druk. Israël blijft de gewapende groep Hezbollah in Libanon bombarderen. En als dat niet stopt, wil Iran niet onderhandelen over vrede met de VS. Ondertussen blijven de VS en Iran elkaar aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een grote drone-aanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de opvallendste doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In die stad wordt vandaag de derde en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de laatste dagen verschillende keren onder vuur, vooral om de druk op Rusland en Poetin op te voeren. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de ooit 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat vandaag en morgen het Hommelweekend organiseert. De pluizige wilde bijen zijn belangrijke bestuivers van planten en dus cruciaal voor de natuur en onze voedingproductie. Maar ze hebben het moeilijk en daar zijn verschillende oorzaken voor, zegt Natuurpunt.
3: Bijvoorbeeld klimaatverandering met extreme droogtes en hittegolven, te weinig bloemen in het landschap door te nette tuinen en stikstof, pesticiden die nog altijd massaal gebruikt worden. De natuurhoekjes die er zijn, die zijn al maar meer versnipperd eigenlijk. Ja, Vlaanderen is heel volgebouwd. En dat alles samen maakt het dat die hommels het hier zo moeilijk hebben.
0: Zwaar bewolkt vandaag, met na de middag regen vanaf de kust, maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog.
4: De beste hits non-stop. M&M.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
10: Ciao, kus.
9: En terug naar binnen te gaan.
10: Hallo, kus.
9: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die tijdsregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon.
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
3: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
3: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: M&M hits.
13: Altijd de beste hits.
12: Non-stop.
14: I

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
8: M&M Hits.
9: Het is 11 uur.
8: VRT Nieuws.
10: De brand in Anderlecht is nog niet geblust. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. De brand is vanmorgen rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een enorme rookpluim. Volgens de Brusselse brandweer is de rook intussen fel verminderd, maar zal het blussen nog uren duren. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Een brandweerman is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeentelijk noodplan is afgekondigd. In Frankrijk is er morgen een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat eergisteren is teruggevonden in een graansilo. De doodsoorzaak van het meisje wordt nog onderzocht. De zaak veroorzaakt heel wat ophef, want de hoofdverdachte wordt genoemd in 5 zedenzaken. Correspondent Frank Renaud.
11: Het leidt tot enorm ophef de hele afgelopen week al en naarmate meer bekend werd dat justitie erg langzaam heeft gewerkt, werden de reacties steeds feller. Zelfs president Macron noemde het onaanvaardbaar en de minister van Justitie verging gisteren in het best bekeken televisiejournaal om te zeggen, wij hebben ongelooflijk gefaald.
10: In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere, onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader, die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar hij bleef al die tijd toch buiten beeld. De uitspraak van de rechter leidt tot veel kritiek, omdat de echte dader vroeger kan vrijkomen en in principe minder lang vast zou kunnen zitten dan de onschuldige man. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat vandaag en morgen het hommelweekend organiseert. Hommels zijn belangrijke bestuivers van planten, maar ze hebben het moeilijk, onder andere door de klimaatverandering, het gebruik van pesticiden en de versnippering van de natuur. Natuurpunt legt uit wat je zelf kunt doen voor een hommelvriendelijkere omgeving.
12: Door ervoor te zorgen dat er in je tuin bloemen aanwezig zijn, een variatie aan planten in borders. Niet alleen lentebloeiers of zomerbloeiers, maar bijna heel het jaar door. En daarnaast ervoor zorgen dat de klavers en de madeliefjes in je gazon, dat die ook tot bloei mogen komen. Dat niet alles altijd kort afgereden is. En geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat is ook een belangrijke tip.
10: Het is zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust, maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar wel meestal droog.
9: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits non-stop.
9: M&M Hits.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: M&M hits live.

0: framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
7: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
11: Voilà.
10: Op sunweb.be.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze.

0: alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, rosébeken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
6: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: M&M Hits.
9: Het is 12 uur.
8: VRT Nieuws.
10: Er komt kritiek op het nieuwe voorstel rond abortus. Oppositiepartij Anders is niet te spreken over de wettekst die CD&V klaar heeft om abortus uit te breiden tot 14 weken in plaats van tot 12. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft dat voorstel uitgewerkt en zocht daarbij naar een compromis waar alle meerderheidspartijen zich in kunnen vinden. Maar een expertenpanel had in 2023 al geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken, zegt Kamerlid voor Anders Katia Gabriels.
11: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unanieme advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
10: De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. Die brand is vanmorgen rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Walter de Rieuw van de brandweer.
12: Dat is een opslagplaats, verhuurd aan verschillende verhuurders. Er liggen zonnepanelen op het gebouw, er zijn batterijen ingestockeerd en verder bouwmateriaal en zo. Wel een belangrijk punt betreft een metalen dek, dus zal er waarschijnlijk geen probleem zijn met asbest.
10: 50 bewoners zijn geëvacueerd. 1 brandweerman is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Volgens Europa komen er nu al minder asielzoekers naar hier en zal door het nieuwe Europese Migratiepact het probleem zichzelf oplossen. Dat pact treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijgaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben.
13: Ja, want daar voeren ze intussen al 11 jaar grenscontroles uit. Begon eigenlijk allemaal in 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Dat was kort nadat er honderdduizenden migranten naar Duitsland gekomen zijn. De periode ook waarin Merkel weer schaffen, dat zei, het gaat om die tijd. En geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. De huidige regering heeft het systeem dan nog uitgebreid naar alle grenzen. Bijvoorbeeld ook die met ons land. Maar nu wil Europa die controles dus weg. Het idee erachter, met het nieuwe migratiepact zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden. Dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn er dus geen controles meer nodig.
10: De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben een visum gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden krijgen geen toegang. Het gaat onder andere om de teammanager en de perswoordvoerder. De 12 stafleden die de VS niet binnen mogen reizen wel mee naar Mexico, waar Iran zijn basiskamp heeft opgesteld. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan eentje tegen ons land. Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: M&M Hits Live.

0: spoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoapothekenmarkt.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Zee de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En jij?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon?
5: Daar heb ik eens.
6: Hoe?
5: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoopman.
6: Liantis.
7: Zeg, kan ik nu ook zo
8: flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: M&M hits.
16: Altijd de beste hits.
15: Non-stop.
16: De

het hopeloos te blijven hopen of lig ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft niks gezien, niks gehoord.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: M&M Hits.
5: Het is 1 uur.
4: 14 nieuws.
6: Vooruit is verrast door het nieuwe wetsvoorstel rond abortus. Dat voorstel van minister van Justitie Annelies Verlinde wil abortus mogelijk maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken. De meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een expertenpanel had al in 2023 geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken. En dat is ook wat Vooruit wil, zegt fractieleider Oscar Seuntjens.
7: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
6: Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met 1 inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu krijgen baby's 4 dosissen van het vaccin vanaf 8 weken na de geboorte. Maar 3 dosissen beschermen evengoed, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
8: Dat blijkt uit de wetenschappelijke literatuur enerzijds, maar ook uit de ervaring van heel wat andere Europese landen, ondertussen een 20-tal, die al jaren geleden ook overgeschakeld zijn naar een 2+1 en daar zien we dat er zo goed als geen doorbraakinfecties zijn, dat dat ook heel veilig is. Dus we zetten nu ook diezelfde stap.
6: De verschillende regeringen in ons land moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in een Vlaamse raad van onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich daarvoor kandidaat gesteld. Op vraag van Vlaamse minister van Onderwijs, Sohal Demir, gaan ze voorstellen formuleren over de administratieve last die bovenop het lesgeven komt. Want die is hoog, zeggen ze.
9: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. Wij werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen, daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
10: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
6: De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben een visum gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden krijgen geen toegang. Het gaat onder andere om de teammanager en de perswoordvoerder. De 12 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran zijn basiskamp heeft opgesteld. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan eentje tegen ons land. Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit

0: Zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: M&M hits. Altijd.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend. Richie.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA. IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
17: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
18: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
19: Ik hoor weer elke boodschap.
20: Oma, ik moet pipi doen.
19: Ook de kleinste.
20: Allee, oma.
18: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
21: M&M hits.
22: Altijd de beste hits.
21: Non-stop.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: M&M Hits.
7: Het is 2 uur.
6: VRT Nieuws.
8: De Rode Duivels maken zich klaar voor hun match. Over een uurtje spelen ze een uitwijfwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion vooraleer ze naar het WK voetbal in de Verenigde Staten trekken. Ze nemen het op tegen Tunesië. Peter van den Bent, met welke opstelling zullen ze dat doen?
9: Wel, de bondscoach had het aangekondigd. Een paar wijzigingen in vergelijking met die wedstrijd in Kroatië. In doel blijft natuurlijk Courtois staan. Het is een viermansdefensie. Deze keer met Meunier aan de rechterkant. Castagne aan de linkerkant. En ook Brandon Mechelen komt in de ploeg naast Ngoy. Daardoor schuift Onana door naar het middenveld. Samen met De Bruyne en Tielemans. En Trossard, kampioen van Engeland geworden. Champions League finale gespeeld. Wat later toegekomen. Hij staat wel degelijk vandaag aan de aftrap. Samen met Doku. En de Ketelaren staat ook vandaag toch in het basiselftal. Het is nog even wachten op het basisdebuut dan van Fernandes Pardo. Dat zijn ze dus, de elf waarmee Rudy Garcia straks aan de uitwuifwedstrijd begint hier in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion.
8: Dankjewel Peter. Vooruit is verrast door het nieuwe wetsvoorstel rond abortus. Dat voorstel van minister Justitie van Justitie, Annelies Verlinde, wil abortus mogelijk maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken. De meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een expertenpanel had in 2023 al geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken. En dat is ook wat vooruit wil, zegt fractieleider Oscar Seuntjens.
10: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
8: In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in een raad van onderwijzers. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hoal Demir gaan ze voorstellen formuleren om de administratieve last die bovenop het lesgeven komt te verminderen.
11: Eigenlijk wel heel leuk dat ze een stem krijgen.
12: Spannend, we hebben veel te vertellen.
13: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen.
8: Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden.
6: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.
7: M&M Hits.

0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, roséweken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
9: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, ze gaat
1: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
8: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Luister.
11: Summer
10: Eels! Hoor je het ook?
11: Summer Eels!
10: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
12: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Nu bij Maxizo.
17: Hallo.
16: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
18: Het is 3:00.
19: VRT Nieuws.
4: De Rode Duivels beginnen aan hun uitwijfwedstrijd. Dat is de laatste oefenwedstrijd voor de eigen fans voor ze vertrekken naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Ze nemen het in het Koning Boudewijn Stadion op tegen Tunesië. Peter van den Bent, is de aftrap al gegeven?
5: Nee, nog niet. We wachten er nog op in het uitverkocht Koning Boudewijn Stadion, waar de sfeer uitbundig is, zou ik zeggen. Bijna 50.000 mensen komen kijken naar de laatste wedstrijd van de Belgen voor ze naar de Verenigde Staten vertrekken in een duel met Tunesië, dat als sparringpartner moet dienen met het oog op de eerste groepswedstrijd van de Belgen tegen Egypte. Een laag blok, een compacte verdediging en het Belgische offensieve geweld moet openingen forceren. Met de ketelaar nog altijd diep in de spits. Met Trossard, de kampioen van Engeland erbij, samen met Doku. En achterin een viermansdefensie met Meunier. Rechts met Castagne, links met Mechelen er ook bij. En Onana samen met Tielemans en De Bruyne op het middenveld. Zometeen dus België tegen Tunesië hier in het Koning Boudewijn Stadion.
4: Dankjewel Peter. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 30-tal mensen opgepakt. Dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. Ook vandaag is de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met 1 inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin, maar uit onderzoek blijkt dat 3 keer evengoed beschermt. Op die manier kunnen er nieuwe vaccins bijkomen, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
3: Er zijn redelijk wat landen die bijvoorbeeld een vaccinatie tegen meningococcus B, dus een vorm van invasieve hersenvliesontsteking, om daar ook de mogelijkheid te bieden binnen het Belgisch schema om zo'n vaccin te gaan toevoegen. Dus eigenlijk is het vooral een kwestie van de mogelijkheid bieden om nieuwe vaccins in het schema te steken zonder daardoor het vaccinschema nog drukker te gaan maken.
4: De verschillende regeringen in ons land moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maxima tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Hits Live.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
10: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
9: Ja, of 2 abonnementen, of...
10: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow! M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immoscoopman.
15: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: M&M Hits.
17: Altijd de beste hits.
16: Non-stop.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
4: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
12: M&M Hits.
13: Het is 4 uur.
12: VRT Nieuws.
14: De Rode Duivels staan voor op Tunesië. Ze spelen op dit moment hun uitwijfwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Dat is de laatste oefenwedstrijd voor de eigen fans voor ze naar het WK voetbal in de VS trekken. Ze nemen het op tegen Tunesië dus. Peter van den Bemt, hoe staat het daar bij de rust?
15: 1-0 is de voorsprong voor de Belgen en een logische verdiende voorsprong. Doelpunt van Trossard op aangeven van de onstuitbare uitblinker Jeremy Doku. Keer op keer dweilt hij de linkerflank af. Een nachtmerrie voor de tegenstander. Een paar kansen aangereikt, onder meer aan Tielemans. Vrije schietkans. Ook de Bruyne werd een keer gelanceerd. En er waren ook nog 3 grote kansen voor Brandon Mechelen. 2 met het hoofd, 1 met de voet. Maar de verdediger van Club Brugge kon niet scoren. Dus een overtal aan kansen voor de Belgen die echt een goede eerste helft hebben gespeeld. De korte periode was dat wat minder. Het tempo zakte. Tunesië kon een klein beetje komen opzetten. Maar voorts niets vernomen van de Afrikaanse tegenstander. En wat betreft aanvalspel. België leidt dus bij de rust met 1-0 tegen Tunesië.
14: Dankjewel Peter. De Vlaamse regering biedt zowat €120 miljoen aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te houden. Dat staat in een brief aan Volvo Cars, het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Volvo Cars overweegt een forse investering in Gent en met de subsidies wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken, zegt minister-president Matthias Diependalen.
16: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan, maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra in te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
14: Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen opgepakt. Dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om gisteren opnieuw onrust te stoken. Ook vandaag is de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. In Spanje is paus Leo XIV begonnen aan zijn 3e grote reis als paus. Momenteel is hij in de hoofdstad Madrid, waar hij de koninklijke familie en de regering ontmoet. Daarna reist hij nog naar Barcelona en de Canarische eilanden. Leo bezocht eerder al Israël en Libanon en trok naar 4 landen in Afrika. In het tennis wordt op dit ogenblik de finale van het Grand Slam toernooi van Roland Garros bij de vrouwen gespeeld. De Poolse Maja Skwalinska kan in Parijs de eerste winnares worden die uit de kwalificaties komt. Ze neemt het op tegen het nummer 8 van de wereld, de Russische Mira Andreeva. In de eerste set gaat het gelijk op, het staat er daar 3-3. Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.
10: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, rosébeken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
9: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
15: Ik kies Unlimited Internet.
14: En 5G.
15: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
14: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
16: Go Yellow!
17: M&M Hits.
18: Altijd de beste hits.
19: Non-stop.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Zeg Jasmin,
2: uh-huh.
1: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
2: Uh-huh.
1: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
2: Dat klopt.
1: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
2: Yes.
1: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
2: Joehoe.
1: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
2: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
1: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Liantis. Goh, ik ben hier bezig met mijn...
7: mobiliteitsbudget?
6: Ja.
7: Laten we samen eens kijken.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
6: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: M&M Hits.
12: Het is 5:00.
11: VRT Nieuws.
13: Een ruime zege voor de Rode Duivels tegen Tunesië. In het Koning Boudewijnstadion hebben ze hun laatste oefenwedstrijd met 5-0 gewonnen voor ze naar het WK voetbal in de Verenigde Staten vertrekken. De eerste helft eindigde nog op 1-0 voor de Belgen, maar na de rust konden ze maar liefst 4 doelpunten extra verzilveren. Peter van den Bent.
14: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Rode Duivels was het en bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al die overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkele goal tegen. Beter kan niet. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur. Waarvan 1 heel goede tegen de lat. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Jeremy Doku in een hoofdrol. Heel veel kansen en doelpogingen. Maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het 5-0 was het, maar het had ook 8-0 kunnen zijn. Trossard scoorde halfweg de eerste helft na een dribbel van Doku. In de tweede helft nog een koppel van Charles de Ketelaere. Dan volgde op het uur de uitsluiting van Garbi bij de Tunesiërs. En daar daarna rolden de doelpunten en kansen nog aan. De Bruyne met een mooie trap voor 3-0. Luke Bakio met inderdaad een tip in voor de 4-0. En Raskin maakte de forfaitscore helemaal compleet. 5-0. Het Koning Boudewijnstadion kraaide van de pret. Wuift de Duivels uit. Zij stappen maandag het vliegtuig op richting de Verenigde Staten, richting Seattle. En op 15 juni is het dan de eerste afspraak tegen Egypte.
13: Dankjewel, Peter. De Vlaamse regering biedt zowat 120 miljoen euro aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te houden. Dat staat in een brief aan Volvo Cars, het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Volvo Cars overweegt een forse investering in Gent en met de subsidies wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen.
15: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan, maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra in te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
13: De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse speelster Maja Szwalinska in 2 sets met 6-3 en 6-2. Voor de 19-jarige Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de Grand Slams wint. Vanavond buien en opklaringen. Vannacht wordt het droger, minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en dan tot 20 graden.
12: M&M Hits.
11: Altijd de beste hits non-stop.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: M&M Hits Live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor 999 euro. Alleen bij Mediamarkt.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.
6: Altijd.

0: staat voor iedereen, zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.
7: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet. Ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: Het is 6:00.
7: VRT Nieuws.
8: Een klinkende overwinning voor de Rode Duivels. Ze hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. De Duivels versloegen in het Koning Boudewijnstadion Tunesië met 5-0. Voor de rust stonden de Duivels al op 1-0 voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog 4 keer. Charles de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers en zag dat het gevoel dat het goed zit met het groepsgevoel.
9: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
8: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze mogelijk nog vervolgd worden door het gerecht, voor vernielingen bijvoorbeeld, of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om gisteren opnieuw onrust te stoken. De politie was vandaag talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest, maar voorlopig zijn daar geen grote incidenten geweest. In Arnhem, in Gelderland, in Nederland is dat, maken ze zich klaar voor het optreden van rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. De rapper is erg omstreden, onder andere door antisemitische uitspraken. In het Verenigd Koninkrijk werden onlangs nog verschillende concerten van hem geannuleerd. Maar in Arnhem vonden ze daarvoor geen wettelijke basis en dus gaan de concerten vanavond en maandag door. De burgemeester van Arnhem wil morgen wel met Ye een bezoek brengen aan het Holocaustmuseum in Amsterdam als statement. Jij zelf heeft nog niet gereageerd. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
10: Het was niet de vraag of, maar vooral wanneer Mira Andreeva een Grand Slam zou winnen. En ze doet het dus op haar 19e. In een verrassende finale tegen de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska begon Andreeva zenuwachtig, maar eenmaal ze op dreef was, was ze niet meer te stoppen. Met onder meer 9 games op rij drukte ze haar Poolse tegenstandster helemaal weg. Na 1:20 tennissen maakte ze het ook af. In een toernooi waar Oekraïense speelsters de aandacht vestigden op de oorlog in hun land, is het een Russische speelster die de trofee omhoog steekt.
8: In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginnenrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de rit 1 kilometer ingekort. Vollering was de sterkste, maar ze kreeg haar landgenote Anna van der Breggen niet meer uit de roze leiderstrui. Zij eindigde 4e. Morgen eindigt de Giro bij de vrouwen met een bergetappe. Vanavond buien en opklaringen. Vannacht wordt het droger, minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en dan tot 20 graden.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is...

0: Luister.
1: Summer Deals!
0: Hoor je het ook?
1: Summer Deals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
4: Ja, was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan. En dat we de eerste wedstrijd goed starten.
3: En door de winst van de Duivels geloven ook de supporters erin. En is het WK-gevoel aangewakkerd.
5: Goed, gewonnen.
6: Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken. Mede door dit gevoel hier zo.
7: Met die uitwedstrijd 5-0. Dat goed opgewarmd is. En hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop.
8: Ze zijn gemotiveerd als ze wel een dracht iets van maken, heb ik de indruk.
9: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de Duitsers zal zijn achter België.
6: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
3: In het handbal is Pelt de nieuwe landskampioen. Vorige week verloor het nog de heenwedstrijd van Bocholt met 6 doelpunten verschil. Maar vandaag won Pelt met 32-25. Het scoorde dus 1 keer meer en wordt zo voor de 12e keer landskampioen. Als het Zweedse autobedrijf Volvo investeert in de fabriek in Gent, dan zal het kunnen rekenen op bijkomende subsidies van de Vlaamse regering. Die voorziet daarvoor zowat €120 miljoen. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf in Zweden. En daarmee wil de Vlaamse regering het bedrijf in Vlaanderen verder verankeren. Werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met dat initiatief. Bij Volvo Gent werken 6.500 mensen en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mully, directeur van Agoria Vlaanderen.
10: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
3: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen mogelijk nog vervolgd worden voor vernielingen of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Er werden ook nog zo'n 100 betogers bestuurlijk opgepakt, maar zij zijn intussen weer vrij. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en het wordt ook frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Altijd de beste hits non-stop.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: M&M Hits Live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion versloegen ze Tunesië met 5-0. Charles de Ketelare was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
1: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat dat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
0: De winst van de Duivels wakkert bij de supporters het WK-gevoel nog aan. Zij geloven in de kansen van de Belgische ploeg.
2: Goed, gewonnen.
3: Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken. Mede door dit gevoel hier zo.
4: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is. En hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop.
5: Ze zijn gemotiveerd als ze wel een dracht is van maken, heb ik de indruk.
6: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de Duitsers zullen zijn achter België.
3: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
0: De Rode Duivels kunnen nog wel op een onverwacht probleem stuiten tijdens het WK. Medewerkers van het Sophie Stadion in Los Angeles dreigen namelijk met een staking. Het gaat vooral om medewerkers van de eet- en drankstanden, koks en barpersoneel. Zij hadden enkele eisen gesteld en vinden nu dat ze niet ernstig worden genomen. Als het echt tot een staking komt, moet de FIFA snel een andere oplossing zoeken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Rode Duivels. Zij spelen in dat stadion hun wedstrijd tegen Iran. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar aan het stuur. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog 2 andere personen in de auto. De 3 inzittenden raakten lichtgewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar, Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
7: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
0: Hoe reageert de onschuldige man?
7: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
0: Dankjewel, Lucas. En de Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska in 2 sets met 6-3 en 6-2. Voor de 19-jarige Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 grootste toernooien ofwel Grand Slams wint. En dat is een droom die uitkomt.
8: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament. And I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now. So thank you so much for making such an amazing event.
0: Het weer vanavond kan het nog regenen, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen. Later op de dag komen er meer wolken, maar het blijft overwegend droog. 19 graden is dan de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
9: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: M&M hits live.

0: is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten lichtgewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere, onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar, Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
1: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
0: En hoe reageert die onschuldige man?
1: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen. En dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
0: Dankjewel, Lucas. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
2: Ja, was goed. Was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan. En dat we de eerste wedstrijd goed starten.
0: Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. Het kan nog regenen vanavond, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig. Het wordt ook weer wat frisser, woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De beste hits non-stop.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: M&M Hits Live.

0: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Twee mensen zijn vandaag omgekomen bij een woningbrand in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. Er raakten ook 4 mensen gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en ook de identiteit van de dodelijke slachtoffer staat nog niet formeel vast. Onder meer een branddeskundige en een wetarts zijn ter plaatse gegaan om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comeback-concerten in West-Europa dat toch mag doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt naar racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel plaatsvindt.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld. Dus ja, wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: Het concert begon met wat vertraging door drukte aan de ingangen. Nu is het volop aan de gang. Het protest rond de arena verloopt rustig. De actievoerders houden borden omhoog en projecteren ook uitspraken die Kanye de voorbije jaren deed. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start morgen van op pole position in de grote prijs van Monaco. De 19-jarige Antonelli reed vandaag de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van op de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Er kan nog wat regen vallen vanavond, maar stilaan klaart het op. De nacht is overwegend droog bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog. Het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen wisselvallig weer en frisser. Woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten licht gewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest gehouden bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mocht doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt na racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel kon plaatsvinden.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld. Dus ja, wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: Tijdens het concert hielden actievoerders buiten nog stil protest. Ze projecteerden onder meer uitspraken die Kanye de afgelopen jaren deed. Nu is het concert afgelopen. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. En Portugal heeft vanavond zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK ook gewonnen. Het speelde in Lissabon 2-1 tegen Chili. Portugal oefent komende woensdag nog in eigen land tegen Nigeria en opent zijn WK in groep K tegen Congo. De Rode Duivels wonnen eerder vandaag hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal tegen Tunesië met 5-0. Charles de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
3: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat dat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
0: In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, later komen er meer wolken. Blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De achterstand die was opgelopen door de acties van zee- en kustloodsen raakt stilaan weggewerkt. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Gistermiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten. De voorbije avond waren dat er nog maar 20, vooral op de Noordzee. In de havens valt de situatie mee. Vrijdag staakten de loodsen tegen een geplande pensioenhervorming. Ondertussen zijn ze weer aan het werk. Maar de onvrede is er nog. Er is dus nog kans op nieuwe acties. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoot de VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen. Niet alleen op militair vlak, maar ook wat betreft migratie.
1: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: Het Iraanse voetbalelftal zal voor zijn WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld telkens dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle, maar als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse team tijdens het hele WK in Mexico. Eerst was het nog de bedoeling dat het team in Arizona zou verblijven. Eerder deze week hebben alle leden van het Iraanse voetbalteam hun visum gekregen om Mexico binnen te kunnen. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen. Later komen er meer wolken. Het blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: CFM Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo. Maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Albanië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Het gaat om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in het gebied in gevaar komt. Steeds meer betogers willen ook dat de Albanese premier opstapt. Die vindt dat het project goed is voor het toerisme in Albanië. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw felle kritiek gegeven op de Europese landen die ook lid zijn van de NAVO. Volgens Hegseth zijn die landen niet langer trouw aan de VS en zijn ze niet meer bereid om te doen wat ze deden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette-Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette-Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom